0: Die Laut FM Nachrichten.
1: Beste luisteraars van NWR1, helaas is er momenteel een technisch probleem. Onze technici streven ernaar en werken op volle snelheid om de fout te verhelpen. Wij vragen u om een beetje geduld te hebben.
2: Dear listeners of MWR1, unfortunately there is currently a technical problem. Our technicians strive and work at full speed to remedy the mistake. We ask you to be a bit patient. Visit our website at www.mwr1.de or our Facebook page www.facebook.com/mwr1radio.